0: You are.
1: Jalle Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl. Namo Shiva.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10:30 en 11:30 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11:00 vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. Beleggers stuurden het aandeel Apple vrijdag ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond rond 11 uur ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest.

Kieran Kitaar, Mies Ansch, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anoupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusters met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Saregama Records Crew met Roshan.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. You are. You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
4: Soon, too moist, soon, chili brasa fest, yes, yes, yes, chili brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe jeldieker, toe wachtinakker, wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de tickets...
0: 020-363-0808, Ujala Radio Key, WhatsApp nummer her.
4: Soon, soon, soon, soon, soon, too moist, soon, chili brasa fest, yes, yes, yes, chili brasa fest, fase 1 is full.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: AccuR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

ठुकरे खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Suzanne Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Suzanne Radio.
1: You are. Suzanne Radio Headlines.
2: De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganiwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Chili, chili, chili, chili, Brasa Festo Sun. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toch het tickets nagega? Toen ticket nageriedelen worden? Of toen wacht ik erin? Of zo is het gebaat. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika, Jelly Gourmet, Jelly Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jelly Gume. Jelly Brazzafest. Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: हम यहाँ तुम यहाँ, कुमार सानू की आवाज, फिल्म जख्म का गीत।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: Bij aanval op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Rani Bechari, अरे रानी रानी सुन तू ना जा ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज़ volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe जल्दी कर Rani Jaldikar, Raja se bolna. Chali ghume, chali Brasa Fest. Ha, 100 tujhe ye Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.com.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch.
3: Welcome to Ujala Radio.
0: Ujala Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand deze.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker nieuwe drones die de JSF in de toekomst ondersteunt. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag in zal slaan op de maan. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustani.

Kieren Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukes, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moende Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hilame, hilame,
2: hilame. Tu mangi hilame, ha? Toen mang je hilawe tot je librasafes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Amtus de bullet regie toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang toe. Behoud der nakker. Draai, draai nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jalike. Jali gomina. Jali hilawe. Jali brasafes. 100 toejaïe Brazzavest, toch? Bestel nu via www.brazzavest.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker nieuwe drones die de JSF in de toekomst ondersteunt. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag in zal slaan op de maan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala, Brasa, Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: अरे, सुन, वाक्टिकर, हाँ, Jelly Brasa Fest, yes, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out, haha, ham bolet, regliter ze toch? Heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest, ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Raad Odin. Subh al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. To Johnny.

0: Stichting Abhiyan. Stichting Swadesh और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
4: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Katzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: I'm Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op Aakstedag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in ons land beginnen wat drukker te worden op de wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Dan kom je in de file bij knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens. A12 Utrecht-Den Haag bij Reewijk. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er stond een auto in brand. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. De andere kant op een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer file daar, een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey सुनो वालो मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार खुशी और मस्ती मिलता है.

0: You are Ujala Radio Headlines. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker nieuwe drones die de JSF in de toekomst ondersteunt. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag in zal slaan op de maan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: Stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker nieuwe drones die de JSF in de toekomst ondersteunt. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag in zal slaan op de maan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: जब दिन ढल जाए सांझ की दुल
1: लाइफ लाइफ बनाई दुल होप स्टॉप।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Brass FS, get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass FS, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas, Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brass FS. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brass FS. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brass FS. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umer en Squad met Umer, Rujana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Vardin en Vinay. Brass FS. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nach, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brassfs.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brassfs.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brassfest, get it now on brassfest.nl. Brassfest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brassfest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
5: बस तू चाहिए
1: Ujala Radio The Hindustanse Sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

Er is soon, er is soon, er is soon, too soon. Hey, jij ook. Soon, soon, soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To mooi seizoen, hega. To Jeldike. To Draai Draai Nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vers. Ha, Chili 100. Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 8 kilometer file. Kapotte auto op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Alfred Urk 20 minuten vertraging. Dan de werkzaamheden op de A50 die veroorzaken file op de aansluitende A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 10 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. En op de A76 Geleen-Aken door de grenscontroles een half uur vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kundenberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Express en dit is Stampo de Kujala Radio. En we zijn er weer en ik zit natuurlijk niet alleen aan tafel, want bij mij is aangeschoven Leo.
1: Hallo.
0: Leonie, moet ik zeggen.
1: Oh ja, ik heb ook een hele naam.
0: Ja, niet alleen de afkorting.

0: En je bent natuurlijk afgestemd op Ujala Radio. En dit is het programma Stamppot. En ook dit uur hebben we een goed gevulde stamppot.
1: Ja, we hebben zo weer een hele lijst met content. En we komen niet eens toe aan alle content van vorige week. Dus
0: ja, we hebben wat dingen meegenomen van vorige week.
1: We waren weer zo lang aan het praten. Toch zijn er dingen over. Wij snappen ook niet hoe dat gebeurt.
0: We hebben gewoon te veel tories.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is gewoon wat
1: te
0: het is.
1: Te veel opinie.

0: we gaan ons natuurlijk weer bezig. Nou, we gaan het hebben over alles wat ons bezighoudt.
1: Ja.
0: Eigenlijk.
1: Ja, overal waar we mening over hebben. Show, dus op zich.
0: We gaan het hebben over onze irritaties. En de luisteraars hebben ook een paar ingestuurd.
1: Ja.
0: Dus die zullen we even kort behandelen.
1: Ja.
0: Maar vooral onze irritaties natuurlijk. Ja. Want dat moet gevent worden hier.
1: Op de radio. Daarvoor zijn we hier vandaag.
0: Uiteraard. En we hebben onze nieuwe rubriek natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan mensen even exposen.
1: Ja, en onszelf. We gaan even eerlijk antwoorden op een lastige vraag.
0: En we hebben nog een paar random dingen natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Maar eerst deze. Uit een oude doos.
1: Ja.

0: het is nu natuurlijk wel een beetje de vakantieperiode, hè?
1: Mm-hmm.
0: Jij bent al gegaan, ik moet nog gaan. En heel veel mensen zijn nu op de camping.
1: Oh.
0: En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben niet zo'n campingmeid, man.
2: Ik heb een beetje mixed feelings over camping.
0: Echt?
2: Want ik denk dus dat het aan de ene kant echt best wel heel gezellig kan zijn.
0: Ja.
2: Allemaal in een tentje, weet je wel. De hele
0: lekker
2: dag dingen samen doen.
0: Barbecuen,
2: wandelen, zwemmen, noem maar op, zeg maar. Ik denk dus dat het heel gezellig kan zijn.
0: Ja.
2: Als je groep leuk is.
0: Als je een leuk gezelschap hebt.
2: Juist. Maar er zijn een paar dingen. Dealbrekers.
0: Ja, dat is echt zo. Maar ook, je hebt niet je eigen badkamer en wc en zo, hè?
2: Dat?
0: Daar zou ik direct slecht op gaan.
2: Midden in de nacht een tent uit, een camper uit, wat dan ook,
0: zeg
2: maar.
0: Een heel terrein oversteken met je wc-papier onder je arm.
2: Ja. En beestjes?
0: Ja, beestjes, muggen. Ja, en ja, ik weet niet.
2: En het is gewoon heel gehoorig, überhaupt.
0: Ja.
2: Stel, je ligt naast iemand die snurkt.
0: Ja, wat ga je
2: dan
0: doen?
2: Heb je een probleem.
0: Stel, het is een van de, zeg maar, iemand van niet jouw gezelschap.
2: Ja.
0: Als het iemand is die wel bij jouw groep hoort, stoot geven. Maar als het iemand is die je
2: gewoon
0: niet kent.
2: Gewoon tape over diegene's mond of zo.
0: Ja, precies. Omdraaien, kussen eroverheen leggen. Er zijn genoeg opties, maar... Als het iemand is die je niet kent, ja, wat ga je dan doen? Maar ook, ik zag een discussie hierover. Stel, hè, je moet naar zo'n douche. Want je moet douchen, je wilt gewoon zijn. Sommige mensen gaan dan zonder slipper in die douche.
2: Barefoot?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja, maar ik vind dat ook wel lastig in zwembaden en zo. Dat
2: ja, vind ik echt smerig.
0: Iedereen loopt daar gewoon.
2: Ja.
0: You don't know where they've walked.
2: En dan moet je echt je best doen om niet naar iemands voeten te kijken, zeg maar. Want zodra je één keer hebt gekeken.
0: Ja.
2: En je hebt die ik gepakt, dat het vies is.
0: Ja.
2: In het Hindoestaans noem je dat ghim. Als je dat één keer hebt gekregen.
0: Ja. Dan blijft dat.
2: Ja.
0: Dan blijft dat. Ja.
2: Nee, man. Maar gewoon, hoe doe je dat zonder slippers?
0: Ja.
2: Wat voor
0: vind
2: maniac
0: heel lastig.
2: Ben je dan?
0: Gewoon? Vind ik heel lastig.
2: Echt een psycho gewoon, als je dat doet.
0: Nasty. Oké, nog een vraag. Stel, hè. Jullie zijn volgens mij niet echt een kampeerfamilie, toch?
2: Nou, vroeger is er dus veel gekampeerd. Voor
0: vroeger,
2: mijn tijd.
0: Voor jouw tijd, oké.
2: Mijn oudste twee Didi's zijn nog op camping geweest.
0: Oké.
2: En mijn broertje en ik niet meer.
0: Oké.
2: Gelukkig.
0: Dus een soort van half ooit half, in een ver verleden is er gekampeerd. Oké. Stel, je komt iemand tegen en je gaat met hem en zijn familie. Dus met je schoonouders naar een camping, omdat zij een kampeergezin zijn. Wat zou er moeten gebeuren om jou zo ver te krijgen om te gaan?
2: 50 miljoen. Nee, ik ben geen... Maar er schijnen dus van die auto's te zijn, weet je wel, die je een beetje kan omturnen in een dingen. Dan is één probleem al opgelost.
0: Ja.
2: Dan slaap je een beetje comfortabel, een beetje beschut, een beetje geluidsdicht, zeg maar.
0: Ja.
2: Alleen het probleem van de wc is nog niet opgelost.
0: Nee, die blijft.
2: Ja.
0: Die blijft.
2: En het douchen.
0: Ja.
2: Maar ook als je gewoon... Stel, je moet een pan afwassen of zo. Of
0: ja, dan moet je bij de gemeentelijke afwasbak met je spulletjes in een emmer en zo daarheen gaan.
2: Maar ik denk wel dat het heel gezellig is.
0: Dat denk ik ook.
2: Een camping.
0: Het is wel lekker primitief. Gewoon chillen. Het
2: maar
0: gaat
2: wij
0: ook om het gezelschap.
2: Wij hebben gekampeerd.
0: Wij?
2: Met kamp, toch?
0: Zaten we niet gewoon in zo'n soort hok van de scouting?

0: toch?
1: Nee.
0: Of ik überhaupt kamperen.
1: Stel, het zou luxe zijn. Je hebt ook van die glampings, toch? Dan staat die tent al en heb je wel gewoon een werkende douche en zo. Maar ja. Heeft het gewoon een tent als dak, zeg maar, in plaats van muren. Ja. Ik zou het overwegen.
0: Ja, maar dat is glamping.
1: Niet erg vinden, maar echt kamperen met zelf je tentje opzetten en zo. Ergens in the middle of nowhere. Vind ik lastig.
0: Ik denk wel dat het gezellig zou zijn. Ik heb nog een ander probleem. En dat is als er loslopende honden zou zijn.
1: Je zou in paniek zijn.
0: Paniek.
1: Die kunnen ook zo die tent in, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nee, nee, kamperen is niet voor mij. Ik vind het wel. Ik denk dat het wel gezellig zou zijn.
1: Leuk.
0: In theorie?
1: Ja, in de praktijk? Medium.
0: Medium. Dat is echt verwend, man.
1: Ja. Ik zeg ook altijd als ik op vakantie ga, minstens 3 sterren. Het is zo erg. Minstens ik hou gewoon van comfort. Vakantie moet ook zijn om te ontspannen en te genieten, zeg maar. Een beetje luxe.
0: Maar er zijn dus mensen die echt ontspannen en genieten op een camping.
1: Ja. Ik heb die nog niet ontmoet. Misschien dat die me dan kunnen overtuigen met een TED-talk over waarom het fantastisch is.
0: Ik weet maar... dus niet hoe, maar ik heb ergens beloofd in een soort van ruil-weddenschapachtig ding dat ik ga kamperen deze zomer.
1: Oh my god.
0: In Duitsland.
1: Girl, in Duitsland?
0: Ja.
1: Why?
0: Want we gaan bergen beklimmen of zo is het idee. Yeah. Yeah. In een tent en al.
1: Ja. Nou, succes daarmee.
0: Ja.
1: Ik hoor graag hoe het je vergaat daar.
0: Ik weet dus nog niet precies hoe ik er onderuit ga komen.
1: Nee, je bedenkt wel iets.
0: Maar dat is work in progress.
1: Ja.
0: Maar ik ga iets verzinnen.
1: Ja, you'll figure it out. Je moet.
0: Ja. Oh god, nee, ik zou niet kamperen.
1: Nee,
0: ik ook vind niet dat zo iets snel. Dingen.
1: Ja.
0: Zullen we naar de volgende gaan?
1: Ja, is goed.
0: Van Shiba?
1: Ja.
0: Natuurlijk aanwezig op Rastafest.
1: Let's go!

0: butterfly.
1: Yes, de Butterfly Mashup van Shivam Rajaram. En als je hem live wilt zien, moet je natuurlijk naar Brassafest komen.
2: Ja. Tijd voor een nieuw vast item.
1: Vorige week
2: ook al gedaan. Eerlijk antwoorden, dus we gaan eigenlijk gewoon onszelf exposen.
1: Maar de luisteraars moeten dit zelf ook even thuis doen.
2: Het is wel de bedoeling dat je thuis ook eventjes eerlijk bent en de vraag beantwoordt. Oké, de vraag. Hoe vaak stofzuig jij je kamer?
1: Moet ik deze vraag echt beantwoorden?
2: Ja, ik wil graag een getal per zoveel. Heftig het is. Per week, per maand, per half jaar, per kwartaal.
1: Mijn mama moet even haar oren dicht doen.
2: Oké, mama niet luisteren.
1: Ja, precies. Kijk, ik ga even goed het uitleggen.
2: Even de situatie.
1: Het enige wat er gebeurt bij vrouwen in het algemeen is dat we gewoon heel veel haar hebben.
2: Ja.
1: En dat ligt altijd overal gewoon.
2: Ja.
1: Dat is echt een ding.
2: Ja.
1: Dus daarvoor heb ik bedacht. Ik heb zo'n kleine handstofzuiger, weet je wel?
2: Mm-hmm.
1: Die heb ik gestolen van mijn vader. Hij had het ooit cadeau gekregen voor een vaderdag cadeau.
2: Ja.
1: Ik heb het mezelf toegeëigend.
2: Het is nu van jou.
1: Ja, dus dat is in mijn kamer.
2: Mm-hmm.
1: Dus als ik haar zie en dat soort dingen, zeg maar, dan ga ik zo bukken met een slechte rughouding, zeg maar. Ja. En dan ga ik alles zo heel snel opzuigen.
2: Wat je ziet, ga je weghalen.
1: Juist. En dan één keer in de zoveel tijd pak ik echt de stofzuiger. Maar die moet ik dan van beneden halen. En dat is een hele unit. En dan moet je dat gaan optillen op die trap.
2: Mm-hmm.
1: En dan moet je dat ook nog doen zonder de muren te beschadigen.
2: Ja, tell me about it.
1: En dat ding is zwaar.
2: Ja.
1: Dus één keer in de zoveel tijd breng ik dat ding naar boven. En dan ga ik het doen.
2: Dan gaat die hele kamer.
1: Ja, maar dan gaat de kamer, want ik zit op zolder. Mm-hmm. Alles op zolder, de trap naar beneden, de gang beneden, zeg maar de hal beneden.
2: Ja.
1: Dan is het gewoon in één keer alles.
2: Ja, nou, dat is precies wat ik ook altijd doe.
1: Echt?
2: Ja.
1: Oh, ik ben niet raar.
2: Ja, want ik moet anders ook dat heel ding naar boven tillen. En dan alleen voor mijn kamer, nee. Dan ook het stukje zolder wat niet mijn kamer is. En de trap en de overloop.
1: Oké, maar hoe vaak doe jij dan?
2: Hoe vaak doe ik dat? Ik ga een beetje in piek en dalen. Als ik veel in mijn kamer ben, bijvoorbeeld als ik veel thuiswerk of zo, dan irriteert het me sneller. Dan doe ik het vaker.
1: Okay,
2: dan zou ik willen zeggen 2 keer per maand of zo. Maar als ik niet in mijn kamer ben, en dat wil ook nog wel eens gebeuren dat ik er echt alleen kom om te slapen en verder niets, dan kan het echt weken duren. En op een gegeven moment denk ik, het stof, het kilt me. Maar ik doe vaak mijn haren en zo, kammen, wassen en zo in de badkamer gewoon.
1: Oh, chill.
2: Dus de haaruitval valt mee in mijn kamer.
1: Okay.
2: En ik haat gewoon stof, want het komt telkens terug. Dus ik kan wel gaan stofzuigen. En dan 3 dagen later is het weer stoffig.
1: Ja, hinderlijk, hè?
2: En dan heb ik voor dat ding van kilo's die trap opgesleept op 2 verdiepingen. En dan denk ik, ja, oh, hou op met mij.
1: Het enige probleem is dus dat ik allergisch ben voor stof. Dus als ik echt te lang wacht, dan begin ik met niezen in mijn eigen kamer.
2: Dus je hebt wel een soort van trigger van,
1: I gotta
2: now
1: do
2: we
1: gotta it.
2: Get it together.
1: Ja,
2: ik moet moeten.
1: Locked in dat ding gaan doen.
2: Ja, nee, ik heb dat niet. Ik heb dat niet. We hebben wel soms in de herfst, dan hebben we een boom in de straat waar alle kleine blaadjes uit gaan vallen. En die waaien dan zeg maar via het raam boven de trap naar binnen.
1: Oh.
2: En word ik wel vaak getriggerd. Als er blaadjes zijn, dan denk ik, waarom zijn er blaadjes in mijn huis?
1: Natuur in jouw huis?
2: Op de 2e verdieping. Dat kan niet. Dus dan ga ik het wel vaker doen.
1: Oh ja,
2: okay. Dat is dan de trigger.
1: En dweilen dan?
2: Dweilen echt nog minder. Maar ik heb ook nooit schoenen aan of zo boven.
1: Nee, maar soms wil je het gewoon dweilen, toch?
2: Ja, ik doe dat wel soms. Maar hoe vaak ik dat zou doen? Weinig. Echt weinig. Ik vind het ook nog stommer dan stofzuigen.
1: Ja. Nee, ik vind dweilen minder erg.
2: Echt?
1: Dan stofzuigen, ja. Maar dat is gewoon boven, omdat wij gewoon hout hebben, toch? Dus dan zie je niet. Maar als ik beneden moet dweilen, hinderlijk.
2: Wat is het verschil dan?
1: Tegels. Dan zie je al die watervlekjes en zo.
2: Ja.
1: Dat is heel hinderlijk.
2: Ja.
1: Dus 1 keer in de zoveel tijd ga ik dan echt met mijn autistisch brein, ga ik echt met zo'n stoommachine elke tegel een minuut lang stomen, weet je wel?
2: Oh,
1: zodat
2: vriendin.
1: Alles eraf gaat.
2: En dat zijn veel tegels.
1: Het intensieve.
2: Ja. Ja, wel goed.
1: Ja, maar dan heeft het me geïrriteerd.
2: Mm-hmm.
1: En dan ga ik het doen.
2: Ja, snap ik.
1: Ja, oké. Mijn moeder mag je luisteren.
2: Ja, oké.
1: Dit stuk mag ze horen. Hoe goed het ging dweilen beneden.
2: Ja.
1: Dan moeten we naar het volgende liedje, hè?
2: Ja.
1: Hij moest even laden.
2: Ja.
1: En we gaan naar de volgende mesje. En deze is van Rani Datai. En ook zij is natuurlijk aanwezig op Brassafest.
2: Yes.

0: Yes, en dit is natuurlijk Stamppot op Bujala Radio. En we hebben een volgend onderwerp.
1: Ja, ik heb meteen een vraag voor jou, wederom.
0: Oh god, moet ik mijn hersenen gebruiken?
1: Ze is niet voorbereid. Hoe vaak lieg jij op een dag?
0: collega's oren dicht, nee grapje. Nee, ik zeg soms wel dat mijn agenda vol zit of zo.
1: Ja.
0: Dat doe ik wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat wil ik ook nog wel eens doen. Klopt. Heel vaak, ik heb even een artikel gelezen hierover, want ik vind liegen heel interessant als concept. Mensen denken dat ze ongeveer 2 keer per dag liegen. Maar mensen hebben ook hele serieuze associaties bij liegen. Dus het is heel snel van echt liegen, zeg maar. Over okay. Je salaris of vreemd gaan of hoeveel geld je op je rekening hebt. Echt liegen, zeg maar.
0: Gewoon dingen verzinnen.
1: Echt. Gewoon echt dingen verzinnen, feiten verdraaien. Zeggen dit is blauw terwijl het eigenlijk rood is. Dat soort serieuze, zeg maar,
0: okay.
1: Echt die dingen. Maar liegen is veel breder dan dat. Het kan bijvoorbeeld ook gewoon zijn meeknikken terwijl je het eigenlijk niet eens bent. Of details weglaten. Of net meelachen, zeg maar. Of juist dingen overdrijven. Dat is ook allemaal liegen.
0: Gewoon niet oprechte dingen.
1: Ja, het is gewoon bewust een vertekend beeld geven van iets. Zonder waarschuwing. Want je hebt ook, soms weet je dat mensen gaan liegen. Bijvoorbeeld bij pokeren. Iedereen liegt.
0: Ja, okay,
1: als je naar een cabaretier gaat, je weet dat ze gaan overdrijven en dat het zeg maar aangezet is.
0: Ja,
1: fair. Maar als je dat dus doet zonder dat het geïmpliceerd is van je weet dat ik lieg. En je doet expres een vertekend beeld geven, dan ben je dus al aan het liegen.
0: Maar ik heb ook best wel vaak dat ik gewoon doe alsof ik iets grappig vind, zodat diegene stopt met
1: that's lying.
0: Praten, zeg maar.
1: Oh, that's lying, girl. Dat telt dus ook al.
0: Oh.
1: En ze hebben dus een onderzoekje gedaan en liet heel veel mensen gewoon een gesprekje van 10 minuten voeren met gewoon een vreemde, gewoon random iemand. Niet over iets heel serieus. En mensen die liegen dus dan 2 keer in die 10 minuten alleen al.
0: 2 keer?
1: 2 keer in 10 minuten. In gewoon een normaal gesprekje.
0: Maar wat voor leugens zijn dan?
1: Dat zijn dus ook van die kleine dingetjes. Overdrijven, dingen weglaten.
0: Maar dat doe je toch niet altijd bewust?
1: Ja, weet ik niet.
0: Of
1: als
0: wel?
1: Je weet dat je daarmee dus een ander beeld van jezelf geeft. Dan is het toch wel een soort van bewust.
0: Ja, oké.
1: Want je kan niet onbewust doen alsof ik nu blauwe ogen heb, zeg maar.
0: Nee, maar stel je vertelt een verhaal of zo. En je vergeet een paar details en je dropt het later nog.
1: Ja, stel je vergeet ze per ongeluk, tuurlijk. Maar als ik zeg maar zeg van ja, ik was op vakantie met een vriendin. En dan later blijkt dat het een vriendin en weet ik veel wie nog allemaal meer was. En dat heb ik expres weggelaten.
0: Okay.
1: Dan is het wel echt liegen.
0: Ja, liegen.
1: Want het is of het echt bewust een beeld vertekenen.
0: Ja, of je vertelt gewoon niet het complete verhaal.
1: Ja, maar dat is dus ook officieel al liegen.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus dat voelt een beetje heel serieus. Ja. Bijvoorbeeld alleen al meelachen of heel hard nep lachen om iets. Dat is ook al vertekend beeld geven van hoe je iets ervaart of hoe je iets over iets denkt.
0: Ik doe dat soms wel. Als iemand echt zijn best heeft gedaan om een grapje of zo te vertellen, terwijl het helemaal niet grappig is.
1: Ja,
0: maar je wil diegene niet
1: liegen ook heel vaak met goede intenties. Dat zijn van die witte leugentjes. Gewoon om het gesprek soepeler te laten gaan, om iemand zich goed te laten voelen.
0: Ja.
1: Om gewoon geen discussie of conflict te krijgen. Doe je dat heel makkelijk, heel snel.
0: En jij? Hoe vaak jij?
1: Ja, ik zat hier dus ook over na te denken. Ik denk dat ik daar ook best wel goed in ben, hoor. Maar ik ben ook gewoon best wel lui / laks. In sommige relaties onderhouden, ik denk van ja, ik kan wel alles gaan vertellen, maar je hoeft het niet te weten, zeg maar. Dus dan ga ik niet al mijn details en dingen vertellen. Want waarom zou ik? Je bent niet relevant genoeg om alles te weten. Dus dan is dat ook, zeg maar, details achterhouden. Maar is dat dan ook liegen?
0: Ja, volgens jouw definitie wel.
1: Ja, op zich is dat wel liegen. Maar dan denk ik, radicale eerlijkheid is ook niet altijd het beste.
0: Nee.
1: Kan je wel heel lomp en bot en gemeen overkomen. Als ik alles zou zeggen wat ik denk als iemand mij erom vraagt, zou ik er ook niet best van afkomen, denk ik.
0: Nee. Dus white lies
1: is
0: zijn
1: ook goed, zeg maar. Het heeft wel een sociale functie, want mensen zijn eenmaal sociale dieren. Dus je moet wel.
0: Zo wijs gesproken.
1: Ach, ging wel stotteren.
0: Die master komt daar gewoon. Master kennis.
1: Ja, ik vind het gewoon interessant.
0: Ah,
1: ja.
0: Interesting.
1: Ja, dus mensen, hoe vaak liegen jullie? Denk even goed na. Hoe vaak geef je expres een vertekend beeld van de realiteit?
0: Inclusief de white lies dus.
1: Ja, dat is ook allemaal liegen. Nep lachen om een grapje van je baas.
0: Zo.
1: Dat is ook niet valid. Oei, baas van je. Ja, eventjes opletten. Ja. Als zij niet die lelijke ha-ha-ha pakt, dan is het een nep lach.
0: Nee, ik pak die soms wel. Ja, sorry.
1: Ja. ja, hoort er gewoon bij. Is ook gewoon het leven. Het is ook niet erg of zo. Maar als je liegt over serieuze dingen natuurlijk wel. Ja, okay. Als je om alles liegt.
0: Maar white lies, die heb je gewoon eenmaal.
1: Ja.
0: Om mensen te beschermen. Niet te kwetsen.
1: Ja. Ook gewoon om het gezellig te houden. En soms is dat ook gewoon wenselijk.
0: Dus welke vertel jij bij allemaal?
1: Welke vertel ik jou? Nee. Hele lijst erbij pakken.
0: Nee.
1: Nee, dat heb je door.
0: Ja.
1: Dat heb je door. Ik kan ook niet zo goed liegen.
0: Nee. Nee, als je bij mij nep zou lachen.
1: Dat heb je door, meteen.
0: Direct.
1: Maar ik kan ook al aan hoe jij appt of zo, kan ik halen van is het serieus of is het niet serieus.
0: Je hoort mijn stem gewoon, toch?
1: Ja.
0: Juist.
1: Ik hoor jou het zeggen, dan denk ik, dit is niet waar.
0: Nou, zie, ik hoef geen voice note te sturen. Het is gewoon in je hersenen.
1: Ja, je bent gewoon in mijn hoofd. Hoe scary is dat? Living rent free.
0: Love it. Dus. Place to be.
1: Ja, gezellig.
0: Oké.
1: Tijd voor het volgende liedje.
0: Ja.

0: En dan waar we hier allemaal vandaag voor zijn. Irritaties.
1: Let's go.
0: Gestrekt. Irritaties. Been. Ja, mijn is natuurlijk weer slappe hap. Letterlijk. Want mijn irritatie is sushi die uit elkaar valt als je het op probeert te pakken.
1: Oh, Leo.
0: Ja. Ik vind dat zo'n struggle.
1: Jij hebt jouw irritatie 3 minuten voor deze uitzending bedacht.
0: Ja, maar toen zat hij ook even heel hoog. Ja, ik had gewoon honger en ik ging dat ding pakken en het ging vallen.
1: Daarom zeg ik, je moet het gewoon met je vingers pakken.
0: Ja, maar zij zat gewoon aan die tafel als een shrimpie, gewoon met haar handjes de sushi te eten.
1: Nee, dat kan sushi toch niet? Eten met voordat mensen een verkeerd beeld krijgen. Gewoon het oppakken met mijn handen, het heel laten en dan gewoon. Ja? Niet zoals die filmpjes op Instagram, hoe Indiërs sushi eten en dan zeg maar zo
0: gaan kneden.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat deed ze niet, maar ze ging het wel gewoon met haar handen pakken terwijl ze echt stokjes had liggen. En maar, bestek in de la.
1: Waarom expose je mij, bro? Ik zou je echt op mute moeten zetten, gewoon.
0: Is goed, ga jij maar praten. Ik ben wel stil.
1: Nee, ga maar door met je irritatie. Oh, okay. Je mag...
0: Nou, ik vond dat gewoon irritant. Maar ik vind sushi sowieso lastig, want het is lekker. Maar sommige zijn zo groot, dat zeg maar, dat het te veel is. En je kunt het ook niet afbijten, want dan valt het heel ding uit elkaar.
1: Maar dan heb je ook niet de juiste smaakcombinatie.
0: Nee.
1: Zeg maar, het is één hap eigenlijk.
0: Ja. En dan ben je echt 6 minuten zo aan het kauwen voordat je eindelijk dat ding weg hebt.
1: Dan is die hap ook zo groot dat je zelf gaat smakken. En dan hoor je jezelf smakken.
0: Oh, haat. Haat het. Smakgeluiden van wie dan ook. Niet fijn. Nee.
1: Oh,
0: nee. Ik had gewoon honger. Maar het is allemaal goed gekomen hoor. Op een gegeven moment had ik die stokjes ook weer onder controle. Ik moet er altijd even aan wennen. Altijd even inkomen, want ik doe dat niet zo heel vaak.
1: Valid.
0: Ja.
1: Ja. Mijn beurt?
0: Ja, vertel.
1: Mijn irritatie speelt zich op dit moment af. En dat is dat ik per ongeluk een trage lader heb meegenomen.
0: Yikes.
1: Yikes. En ik ben op dit moment van 13% batterij naar 1% batterij gegaan. Terwijl hij in de oplader zit.
0: Tijdens de uitzending, dus dat is nog niet zo heel lang.
1: Nee. Dus ik ben volgens mij gewoon batterij van mijn iPhone aan het terugleveren aan het stroomnet.
0: Ja.
1: Want ik kan niks anders bedenken.
0: Er is nu een huis hier in de straat wat hard gaat op jouw 13%.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is misselijk.
1: Want it makes no sense. En ik heb het ding niet eens gebruikt. Dus hoezo ben je überhaupt gezakt?
0: Ja.
1: Van 13 naar 1?
0: Voor wat?
1: Wat gebruikt energie nu dan?
0: Niks.
1: Want hij staat om niet
0: te storen. Die lader is het echt acties terug aan het geven, denk ik.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, dat is lelijk.
1: Dat is mijn irritatie.
0: En die is valide.
1: En dan heb ik nog een irritatie die ik namens iemand anders even moet voordragen.
0: Oh, die is ingestuurd.
1: Die wilde dit heel graag hebben.
0: Ja.
1: En diegene heeft er dus moeite mee als mensen opmerkingen maken. En met mensen bedoelt ze dus eigenlijk gewoon mousies en poa's. En Bertje Mais, die vrijpostig zijn. De mannen boeit het meestal
0: niet. Goeie specificatie.
1: Die...
0: Want wat voor opmerkingen hebben we het over?
1: En we hebben het over, ben je aangekomen? Ben je afgevallen? Gaat het wel?
0: Je
1: ben je
0: er
1: net
0: moe
1: wakker?
0: Uit.
1: Wat zie je er moe uit? Dat kapsel vond ik vroeger leuker. Wanneer ga je trouwen? Wanneer komen de kinderen? Je moet echt wat meer eten. Je moet juist wat minder eten.
0: Ja, maar vrijpostig.
1: Allemaal vrijpostige vragen.
0: Waar bemoei je je mee?
1: Ja. En
0: oh
1: deze luisteraar die heeft daar dus moeite mee.
0: Ja, dat snap ik.
1: Terecht, toch?
0: Want wat doe je dan?
1: Ik zeg altijd even vrijpostig antwoorden.
0: Ja.
1: Dat is het meest effectieve.
0: En dan zeggen, nee, maar ik wou net hetzelfde aan u vragen.
1: Ja.
0: Om elkaar te ontkennen. Ja, maar dat
1: of dat, of gewoon brutaal. Vies gaan gaslighten. Dat kan ook gewoon.
0: Oh. Gaslighten.
1: Ja, of je moet gewoon een overtreffende trap doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon vragen of diegene zo nog steeds drugsdealer is of zo, zeg maar.
0: Of die eindelijk zijn diploma heeft gehaald.
1: Ja. Of die nog steeds rookt.
0: Ja.
1: Gewoon dat soort dingen teruggooien.
0: Of schoon is, weet je wel. Ja.
1: Ja, dat is voor mij het enige
0: effectieve. Teruggooien.
1: Ja.
0: Maar lelijk is dat.
1: Heel lelijk.
0: Het is ook niet... Is het oprecht? Willen ze oprecht dat het goed met je gaat? En verwoorden ze het gewoon raar? Of is het ook gewoon een soort van sneaky stab, zeg maar?
1: Nou, bij een paar denk ik dus oprecht dat ze het raar verwoorden. Zeker als het normaliter in het Hindoestaans praat. En ze proberen nu in het Nederlands iets te zeggen. Dan...
0: Vertaling, dan mis je die nuance.
1: Ja, en net een verkeerde woordkeuze, zeg maar. Dus daar kan je nog
0: kan
1: soms
0: gebeuren.
1: Een beetje...
0: Ja.
1: Maar dan weet je ook gewoon dat diegene het echt goed voor je heeft, toch?
0: Ja, die wil je gewoon goed zien.
1: Ja, ja. Exact. Maar sommigen, die willen gewoon vrijpostig zijn. Die willen gewoon vrijpostig zijn.
0: Die zijn daar gewoon voor de sensa.
1: They woke up en dachten, ja, vandaag ga ik vrijpostig zijn.
0: Ja,
1: ja,
0: maar je weet ook dat ze dan na die meeting of whatever het was, dat ze gewoon weer teruggaan naar hun vrienden en vriendinnen. En dat ze dan gezegd van, die ene was echt een beetje aangekomen, hè? Zag jij dat ook?
1: Ja.
0: Je weet gewoon dat ze die gaan poeden.
1: Je weet dat ze gaan roddelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: You just already know.
1: Ja. Ja, dus deze moest ik namens iemand even delen.
0: En terecht.
1: Valid irritatie, toch?
0: Ja, heel valid.
1: Ja, we houden het wel anoniem. Ja. We gaan geen mensen exposen met naam. Nee. We hebben allerlei namen doorgekregen, maar dat gaan we niet doen.
0: We gaan alleen elkaar exposen met naam, want dat heb ik net ook al gedaan.
1: Echt lelijk.
0: Mensen, stuur meer in. Dit is goede content.
1: Dit is goede content,
0: is
1: toch?
0: Een hele valide irritatie.
1: Ja. Ik ga even een nieuwe oplader zoeken. Dus we gaan naar een liedje.
0: Ja, ja? Verstandig.

0: En wij kunnen hier wederom niet stil blijven zitten.
1: Nee, het is onmogelijk. Echt onmogelijk.
0: Ik ga op Brassafest zo hard dansen op deze mashup.
1: Zij gaat los. Ja. En er komen dansers toch?
0: Ja, toevallig de dansers uit dit clipje.
1: Oh, dus mensen kunnen nog wat leren ook.
0: De mensen die dit clipje kennen, van Vierish natuurlijk. Mm-hmm. En die hem live willen zien, moeten sowieso naar Brassafest komen. Maar de mensen die het clipje herkennen, die weten dat Dielse Dance hierin heeft gedanst. En die zijn er natuurlijk ook bij op Brassafest.
1: Zo leuk.
0: Ja.
1: Oh, misschien kunnen we het nadoen.
0: Misschien kunnen we eindelijk kunnen iets leren.
1: Ja, ja. Ik kan dat echt wel gebruiken. Gewoon even mensen die er verstand van hebben, die mij even kunnen laten zien.
0: Even een tutorial.
1: Wat de motions zijn, zeg maar.
0: Een workshopje.
1: Ja, dat zou me echt goed doen.
0: Oké, dat kunnen we vast wel regelen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Speciaal voor OW.
1: Ik ga niet op dat podium.
0: OW, als jij niet daar
1: niet op dat podium
0: aan die dansvloer staat. OW.
1: Ik heb vernomen dat ik moet werken, dus helaas. Maar we gaan zien, ja? We gaan zien wat mogelijk is. Weet je, een nieuwe hobby zou me wel goed staan, want ik ben een beetje in een identiteitscrisis.
0: Oh nee toch, Leo.
1: Ja.
0: Je bent te jong voor een midlife crisis, hoor.
1: Het is een quarter life crisis, thank you.
0: Nee, dat soort dingen bestaan niet bij Hindustanen, Leonie.
1: Oh, ja, maar kijk, dat ben ik niet. Dus kijk,
0: dat bestaat niet.
1: Bij deze, ik ga jullie introduceren aan het concept.
0: Mentale gezondheid bestaat niet.
1: Oei, dus iedereen is ongezond. Want dat lijkt me ook niet de bedoeling.
0: Nee, sommige mensen moeten nog even wennen aan het concept.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik niet. Ik heb aan mijn lijf ondervonden wat een identiteitscrisis is, / gaat zijn. Want op een gegeven moment dan is mijn traineeship voorbij. En ik ben erachter gekomen dat werk bij de overheid misschien niet helemaal de vibe is, want alles duurt lang.
0: Traag.
1: Ik ben ongeduldig en ik heb haast. Ik wil graag urgentie pakken.
0: Oké.
1: Okay. En zij pakken geen urgentie.
0: Nee. Ze ambtenaren, nee.
1: Ja. En ze werken echt hard, maar toch is er geen urgentie. En ik snap niet hoe dat samen gaat.
0: Ze werken inefficiënt.
1: Dat. En als het moet, als er paniek is, dan wordt er heel hard gewerkt. En dan is het zomervakantie, zoals nu. En dan denk ik, I'm
0: Where
1: doing
0: everybody
1: nothing.
0: At.
1: Ja, allemaal op de camping, I don't know.
0: De blote voetjes, oké.
1: Okay. Ja. Maar ik moet dus nadenken over wat ik dan wil doen. En toen verveelde ik me dus, toen ging ik vacatures kijken. Je komt echt de meest gekke dingen tegen, hè?
0: Op wat voor vacatures heb jij gezocht?
1: Ik was op een gegeven moment gewoon aan het zoeken op junior projectleider. En dan binnen bepaalde branches.
0: Ja?
1: Want ik vind bouw echt heel saai.
0: Okay.
1: Daar wil ik niks mee te maken hebben.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: En waar eindig ik? Bij een vacature om mystery shopper te zijn. Dus dat betekent dat je ingehuurd naar een winkel gaat. En dan gewoon als een normale klant, zeg maar, gewoon de hele route volgt. En bijvoorbeeld eten bestelt en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja?
1: En dat je dat dan achteraf reviewt. Zodat er oprechte reviews zijn van een plek.
0: Dus je mag het achteraf judgen.
1: Ja. Dus achteraf moet je volgens gewoon een vaste matrix of whatever feedback geven. Op een hele hoop onderwerpen. Service,
0: en daarvoor
1: eten.
0: Krijg je dan betaald?
1: Ja.
0: En je krijgt het eten ook vergoed?
1: Dat weet ik niet. Zo die was ik er nog niet in gegaan.
0: Oh.
1: Ik heb wel het linkje opgeslagen.
0: Please share.
1: Ja. Dan kunnen we samen en dan kunnen we judgen. Daar
0: ja.
1: zijn we goed in.
0: Ja.
1: Maar ik dacht ook, hoe kan ik zoeken op junior projectleider? En dan kom ik daaruit. Mystery shopper.
0: Heb je daarvoor, welke kwalificaties heb je nodig?
1: Geen.
0: Op
1: je moet volgens mij goed kunnen scoren, zeg maar. Je moet goed kunnen communiceren en goed kunnen beargumenteren.
0: Oké, maar op welk opleidingsniveau heb je gefilterd?
1: Ik had hem echt op wetenschappelijk opgeleid. WO had ik gefilterd. En het kwam daar en ik was van,
0: Honestly? Zijn we jou?
1: Wij zouden er wel goed in zijn.
0: Judge je, Leo. Kijk naar ons.
1: Kijk naar ons. Wij zitten hier alleen maar te judgen en te haten. Maar we kunnen ook positief zijn als het terecht is.
0: Ja, we zijn objectief.
1: Ja.
0: Objectieve judgers.
1: Ja, dus ik heb dat linkje zeker opgeslagen. Ik zal die met jou delen.
0: Graag.
1: Ja.
0: Gezamenlijk solliciteren.
1: Ja. Wij gaan alleen als duo.
0: Nee, toen je dit begon, dacht ik echt dat de hele andere kant op zou gaan.
1: Ja, nee, dat was niet.
0: Midlife crisis.
1: Ja.
0: Ik dacht gewoon een volwassen man op een fatbike of zo, zeg maar. Midlife crisis.
1: Oeh.
0: Maar ging je niet die kant op.
1: Dat is ook lelijk, hoor.
0: Dat vind ik, als ik dat zie, dan denk ik echt van, ja, jij weet niet wat je wilt.
1: De ik.
0: Jij weet niet wat je bent.
1: Nee.
0: Jij weet niet wie je bent.
1: Nee.
0: Ja.
1: Het boeit je ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Je hebt de fatbike van je kind
1: gepakt. Waar is de zelfreflectie? Ja. Is niet hier.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik dacht dus dat het die kant op zou gaan met de midlife crisis. Mm-hmm. Maar jij bent nog op de quarter life. Dus
1: ja,
0: hij kan nog komen.
1: De tattoo die heb ik al. Dus het is een beetje, wat ga ik nu doen? Dus misschien kan ik mystery shopper worden. Of ik kan danseres worden. Of ik kan goed worden in basketballen. Of in skateboarden.
0: Honestly,
1: ik weet niet.
0: Jij zou al die dingen kunnen doen.
1: Ik sta open voor al die opties.
0: Maar jij hebt gedanst vroeger.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar lang geleden, hoor.
0: Op de middelbare school kan ik me herinneren.
1: 10 jaar geleden, 8 jaar geleden?
0: Ja, toch?
1: Ja?
0: Ja. Ik wilde bij Gim altijd bij jou zitten. Want dan kon je die makkelijke dansmoves leren. Oh, weet je wel? Ja, dan kon je echt het makkelijkste doen.
1: En dan denk ik, ik kan volgens mij ook best wel goed uitleggen. Volgens mij zou ik ook wel docent kunnen worden. En dan denk ik kinderen en dan denk ik,
0: je hebt geen geduld.
1: Nee.
0: Of je moet volwassen onderwijs gaan
1: doen.
0: Maar
1: ik had wel heel veel geduld voor mijn zusje, altijd.
0: Ja, maar dat is omdat je van je zusje houdt.
1: Ja, oké, ze stond wel voor.
0: Ja.
1: Volwassen onderwijs, ja maar
0: En dan kan je toch uitleggen aan mensen die niet huilen zomaar in de klas. Zeg maar.
1: Sommige mensen zijn er wel ook echt verplicht. Ah. Niet omdat ze het willen.
0: Oké.
1: Okay. That's the difference.
0: Maar word uni-docent, word professor.
1: Godzorg.
0: Dan kan je het alleen uitleggen aan gemotiveerde mensen.
1: Nee, die vibe voel ik ook niet. Volgens mij is dat heel hard werken.
0: Oh my god. Luisteraars, als jullie ideeën hebben voor Leo.
1: Ja, please come through. Ik heb hulp nodig.
0: Als jij recruiter bent en jij luistert nu naar de radio.
1: Sign me up. Slide in mijn LinkedIn DM.
0: Consider it done.
1: Ja. Nou, tot zover de crisis. Ik hou jullie op de hoogte over hoe dat verder gaat de komende weken.
0: Ja, hoeveel weken hebben we?
1: Over 3 ben ik mijn... heb ik geen werk meer.
0: Ben je werkloos?
1: Ja, dan ben ik werkloos.
0: UWV haar
1: wagen. Ik ga er wel even van genieten ook. Maar de crisis gaat nog komen, want ik kan dus niet stilzitten. En ik heb geen geduld en ik wil iets doen.
0: Jij gaat het precies 2 weken volhouden.
1: Ja, ik ga denk ik mijn eerste 2-3 weken goed kunnen vermaken met sporten. En daarna gaat dat locked in zijn. En dan ga ik tijd over hebben.
0: Ja.
1: Tenzij het heel lekker weer is, dan ga ik meer chillen.
0: Ga je wandelen?
1: Maar als het medium is, ga ik me vervelen. En dan trek ik het niet meer.
0: Oké, okay. Dus wat gaan we dus doen?
1: Ja, suggesties zijn welkom. En we zien wel even wat er gebeurt. En anders kijken we nog wel.
0: We'll see
1: what happens.
0: You can always come to corporate.
1: Nee.
0: Leuk.
1: Nee, maar jij bent echt aan het strijden, hè?
0: Maar corporate is leuk.
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou.
0: Niemand zegt precies wat diegene bedoelt en vindt. We draaien allemaal rare woorden. Omheen.
1: Agenda's zijn vol.
0: We praten een uur lang over niks.
1: En er wordt overlegd over overleggen.
0: Ja.
1: Maar dat klinkt gewoon precies als overheid.
0: Ja, alleen we zijn
1: alleen
0: commercieel
1: voor geld.
0: Gericht. Ja.
1: Ja.
0: Kom naar corporate.
1: Ik neem het in overweging, ja?
0: Kom ergens waar we samen kunnen werken.
1: Oh ja. Dat is fijn. Het had dat eerder gezegd.
0: Ja, het is gezellig, man.
1: Oké, is goed. All
0: right.
1: Oh ja, het is radio.
0: Liedje? Ja. We moeten afsluiten, Leo.
1: Oh. Oeps.
0: Wat dacht je daarvan?
1: Ook wel eens lekker.
0: Dit was het alweer.
1: Ja.
0: Stamppot op Java Radio.
1: Ja, veel irritant gelachen. Let's go.
0: Absoluut. En we gaan eruit met een absolute banger.
1: Ja, ik had niet anders verwacht.
0: Let's go. Tot volgende week.
1: Dank voor het luisteren.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, from India, Mouse Mewbroy.
1: Shaker. Alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craik kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Craik was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen, tu mooi seizoen, Chelly Brassafes, Brassafes, yes, yes, yes, Chelly Brassafes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinaker, wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na, ha, ha, bolila toch, toe Jeldiker. Chelly Gume, Chelly Brassafes. Brassafes. Bestel nu via www.brassafes.nl.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in ons land. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht richting Apeldoorn. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontroles. 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht door de werkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. En een kwartier vertraging aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg door de werkzaamheden op de A50. En verder door richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk nog eens 2 kilometer file op de A12. De vertraging aan de grens is 10 minuten. 10 minuten extra op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht werkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. En ook grenscontroles in het zuiden van het land op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden dit weekend. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd vanwege de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. Bev Craig van Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester gewonnen. Ze volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. En Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen. Dat komt volgens Zelensky door een tekort aan Patriot-raketten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden dit weekend. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd vanwege de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. Bev Craig van Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester gewonnen. Ze volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. En Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen. Dat komt volgens Zelensky door een tekort aan Patriot-raketten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: Dansgroepen, Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch, Aja.

तू कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुनना चली ब्रास एफएस. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojaga, dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasafest. Brasafest, bestel nu via www.brasafest.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze heerlijke dag. En geniet lekker van de heerlijke Ghana hier op Ujala Radio. Tujane hetog, Dunyaka Mashur Hindustani Hit Radio. En ook vandaag weer de heerlijkste Ghana, de lekkerste hits. Harisbar Fashion Ka Jalwa. Filmkanaam heeft Fashion.

खुल के जीने का ब्यूटीफुल गाना। यह फिल्म का नाम है दिल बेचारा। इट इज द लास्ट फिल्म फ्रॉम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। Ja, de hoofdrolspeler in deze film, die slechts enkele maanden voor releasedatum van deze film zelfmoord had gepleegd. En dit is de laatste film waarin we van zijn acteertalenten kunnen genieten. Filmkanaam heet Dil Bechara en is gebaseerd op het boek, een bekend boek, The Fault in Our Stars, bij John Green. Ja, bekende boek. En filmkanaam haar dus Dil Bechara. Mooie gana, Kulke Jineka was dat. De stem van Arijit Singh. Ja, en vanaf de stem van Arijit Singh gaan we naar de stem van Ankit Tiwari. Naar deze bekende gana uit de film Ik Willen uit het jaar 2014. Terry Galliaan.

मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। अंकित तिवारी ऑन द वोकल्स, अफकोमस्टिग uit de film Ik Willen. Ja, uit het jaar 2014 en in 3 dagen tijd bracht deze film 50 crore op. Beautiful song, beautiful Ghana. Ankit Tiwari on the vocals. Heerlijke Ghana om lekker van te genieten. Ik zou zeggen, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de heerlijke Ghana. De heerlijke gevarieerde Ghana. Andunya Kamajor, Hindustani Hit Radio. Ujala Radio, Orwobhi, Amit Jairam Kesat. Isbar, heerlijke Dhamaka Ghana. Uit de film Dream Girl uit het jaar 2019. Or Ghanaka naam heet Dilka Telephone.

जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां. Ja, de stem van niemand minder dan Arijit Singh samen met de stem van Nandini Shrikar. Film ook een naam heet Shanghai uit het jaar 2012. Het was de eerste film met Imran en Abhay Deol in één film on one screen te zien. Heerlijke Gana Bajana on Dunya Ka Mashur Hindustani Super Radio. Ik zeg heerlijke Gana Orizbaan film Dil Bechara Se uit het jaar 2020. Heerlijke Feel Good Gana, tu jane het toch. Organica naam he Tare Gin.

Heerlijke Ghana en herkenbaar ook de stem van Neha Kakker. Ja, ze begon op 4-jarige leeftijd met optreden op religieuze evenementen. En ze nam ook deel aan het tweede seizoen van de zingende reality show Indian Idol. En daarin werd ze vroeg geëlimineerd. Maar ja, inmiddels zijn we al zoveel jaren verder en hebben we zoveel hits meegemaakt van Neha Kakker. En nog steeds ben ik blij dat we kunnen genieten van de mooie hits van Neha Kakker. Beautiful songs. Onapka Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio, Ujjala Radio. De stem van Arijit Singh uit de film Love Aajkal. Beautiful Ghana. Sunhiya Ghana. Ik zou zeggen, enjoy the Ghana.

जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, क्या गाना, खूबसूरत गाना। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। De geweldige stem van niemand minder dan Arijit Singh uit de film Love Ajkal uit het jaar 2020. Ja, de stem van Lata Mangeshkar samen met Gajendra Varma. In deze hit Ghana Milona Tum To Ham Ghabraye. Een heerlijke remix Ghana. In de categorie Oh God, One More Remix. Maar wel een remix om lekker naar te luisteren.

मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है. Ja, de stem van Gayendra Farma. Met de stem van Lata Majeska ertussendoor. Een heerlijke Ghana. Een heerlijke feel good Ghana. On Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Jaha, bhimab, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van de heerlijke Ghana. Waar Wobhi Amit Jairam kesat. Ik zeg ik een mooi mooi Ghana. Ik zeg ik groep zoet Ghana. Aur ik zeg ik hangama Ghana. Wobhi speciaal. आप सभी के लिए

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig. Door jinnemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kizika moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वक्त ही कर। हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, यस, फाज 1 इज volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तुसे तो, हैव यू नो geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldi kermosi, jali ghume, jali ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 jali ब्रासा फेस्ट, bestel nu via www.brasafest.nl. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze is het via DAB+. तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
1: तुझे लगे ना नजरिया
2: विल जे उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen ga dan naar de app store en download de Ujala app
0: अरे सुन तू सुन hey, ओ सुन मोइसे सुन हाँ चली ब्रासा फेस चली Yes, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, hega. Toe jaldike. Toe draai nakker. Chili gume, chili brasa fest. Ha, chili 100 brasa fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Cities, Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio,

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, heerlijke gezellige Ghana van de formatie Face to Face. Ja, een en al gezelligheid hier bij jouw favoriete radiostation Ujala Radio. En zo is ook het leven toch. Eén groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Ja, zo genieten we van onze dag en zo genieten we van de dag met de heerlijke Ghana. Arisbar, formatie Chicse. Ja, formatie Chic, volume 4.

Ja, het zijn van die nummers waarbij het moeilijk is om eventjes rustig te zitten. Ja, het lijkt wel feest. En je mag er zelf een feestje van maken. Gewoon verstand op 0, gevoel op 10. En als je gaat dansen, dans de blaren dan gewoon op je voeten. Doe het maar gewoon. Ja, in de tussentijd blijven we genieten van de heerlijkste nummers en de beste Ghana op jouw favoriete radiostation. Isbaar Nikita Gandhi samen met Bacha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids bekend van Netflix, is samen met anderen omgekomen bij een lawine in Pakistan. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. En door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. Dat zou dit weekend al kunnen gebeuren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go!
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ans, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
3: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
8: Zoom, tu mooiste zoom, Chelly Brassafest, Brassafest, yes, Chelly Brassafest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker, wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na, ha, hambolila toch, toe Jeldiker. Chali ghume, chali brasa fest.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

Ujala Radio. Ja, de plek waar je het voelt en waar je altijd welkom bent. Ja toch, mijn Amit Jairam. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je geniet van deze mooie dag.

Ja, groepsoort Love Ghana, Hamto Diwane, Diwane. Ja, de stem van Yasser Desai was dit. Ja, en volgens mij niet afkomstig uit een film, maar gewoon een single song release Ghana. Ja, af en toe doen die artiesten dat. Dan zijn ze niet getekend voor een film om daar een, liedje in te zingen. Of dan is het liedje niet geselecteerd voor een film. Ja, dan brengen ze het gewoon uit zonder dat het gekoppeld is aan een film. Ja, dat zie je steeds meer. En het is helemaal niet erg, zolang we maar kunnen blijven genieten van al die mooie nummers en de stem van Yasser Desai. Ja, dat was daarnet Yasser Desai en dit is Arijit Singh. Samen met Piyush Shankar en Rai.

खूबसूरत गाना द सेम वन अरिजीत सिंह, वो जो तेरा ख्वाब था कभी, या द्रोम दी ओइत हाथ, degene die ooit je liefde was, degene die ooit bij je was, vergeet het maar, hoel het ja, laat maar. Ja, prachtig mooi nummer, de stem van Arijit Singh, hoel het ja. Ja, soms moet je vergeten wat je voelt en moet je volhouden wat je waard bent. Ja, prachtig mooi nummer. Een broken heart song. Wojotera hoke naraha. Wojoteri akese baha. Ja, de stem van Arijit Singh. Organica naam he bhuleja. Ja, je hoort het hier bij Ujala Radio. Dunya ka majur Hindustani Hit Radio. Of wobhi Amit Jairam kezaat. En samen genieten we van de mooiste gana en de heerlijkste songs. Op deze heerlijke dag als vandaag. Ja, we hadden daarnet de stem van Arijit Singh. Maar ook in deze Ghana hebben we de stem van Arijit Singh. Samen met Nandini Srikar.

me you had ik op paar keer. Ja, ik heb alle grenzen overschreden in de liefde. Tum se bhisyara, tum se pyar kiya. Ja, filmkanaal heet Terap. Het is de stem van Arijit Singh. En deze film kwam uit in het jaar, even zien, in het jaar 2021 kwam deze romantische actiefilm uit. Ja, met in de hoofdrol Ahaan Shetty. Het was zijn debuutfilm. En Ahaan Shetty, dat is de zoon van acteur Sunil Shetty. Ja, hij begon dus zijn acteercarrière in 2021 in deze romantische actiefilm Terap, waarmee hij tevens de AIFA Award voor debuutster van het jaar kreeg. Dat was dus in het jaar 2021. En dan heb ik het over Ahaan Shetty, de zoon van acteur Sunil Shetty. Ujala Radio, hij is Sunwalo, Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Geniet van deze prachtige mooie dag. En geniet van de heerlijke hits hier bij Ujala Radio.

Ja, de stem van EP Dylan met Ratana Ute Ute Roy Chanwe. De stem van EP Dylan on Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. En van EP Dylan gaan we door naar Kanika Kapoor in deze heerlijke Ghana. Kanika Kapoor samen met Moomsy Stranger. Haar Ghanaka naam heeft Fantasy.

Ja, de prachtige stem van Kanika Kapoor. Geboren en getogen in Lucknow en in 2012 verhuisde ze naar Mumbai om zangeres te worden. Ja, dat was na haar scheiding in 2012 en toen brak ze door met de Gaana Jugani G. Ja, het werd een commercieel succes en in 2014 brak ze door met de Gaana Baby Doll. Ja, die kennen we ook nog, toch? Ja, alweer zoveel jaren geleden. Maar nog steeds, als ik hem afdraai, geheid dat je gaat meebewegen. Ja, en intussen is ze niet meer weg te denken. En ze heeft intussen tijd ook al de Filmfare Award voor beste vrouwelijke playbackzanger gewonnen. Die heeft ze op haar naam staan. Ik zeg ik heerlijke Gaana, feel good Gaana, love Gaana. Gaana om lekker om mee te bewegen. Ik heb het allemaal bij me. Ik zou zeggen, geniet van de heerlijke nummers en geniet daarmee van deze heerlijke dag.

Ja, van de formatie Exclusive album volume 7. De stem van Omar Waghid Hussein en Ganakanam heet Rock'n'Roll Sonje. Ja, al van heel wat jaren geleden. Ja, uit de film Kal Honaho was dat. Ja, nog steeds heerlijk om naar te luisteren en vooral ook in zo'n gecoverde versie. Ja, hij past nog wel in deze tijd, toch? De stem van Shagil samen met, ja, ik moet even kijken hoe ik deze uitspreek. Ifdeki Saad. Ja, een single song release Ghana is dit.

Ja, de stem van Atif Aslam in deze single song release Ghana. Ja, opvallend veel single song release Ghana's dit uurtje. Maar ja, het maakt het niet minder mooi. Het maakt de programmering niet minder mooi. En we genieten stuk voor stuk van alle mooie nummers hier zo. Ja, ook de love songs ontbreken niet. En ook vandaag een mooie local Ghana. Ja, ik groep zo het Bemisal Giet. Je Ake, Je Ake, Je Kajal.

Ja, en dat was de stem van Omar Waghid Hussein in Je Akhe Je Kajal. Ik groep zo het Ghana, een heerlijke love Ghana. Je hoort hem hier bij Ujala Radio. Ja, en van deze local Ghana gaan we even terug naar het jaar 2004. Ja, Philip Kanaam heeft vier zara. Ham to bhai jaise hai. Ja, prachtig mooi nummer. Eventjes terug naar het jaar 2004. Filmkanaam heeft vier sterren.

live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Oh,
0: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Ugye las, brasa, milafes. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Arre, zoen, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trehlitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is
6: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujjala Radio.
1: Wil jij Ujjala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujjala.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

Anko akome sharabi hogei. Ja, de stem van Tulsi Kumar en Bacha on the vocals hier zo bij Ujala Radio. Ja, Gana Kanam heet Pani Pani en met deze Gana openen we dit uurtje. Ja, het is weer een uurtje om lekker te genieten en ontspannen te zijn. Mehu Ami Jeram, en waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat ook dit moment en deze dag onvergetelijk is. Op de playlist de stem van Aziz Kaur, samen met Gurnazar. Uit de film Bell Bottom, ik groep Suret, Bemisal Gana, Organa Kanam He Marjawa.

De stem van Udit Narain samen met Lata Majeskar. Bholi Sisurit Aankome Masti. Een mooie gun uit de film Dil To Pagal Hai uit het jaar 1997. Ja, het nummer Bholi Sisurit is gesampled uit het Nepalese nummer Jonah Hai Lai Lai. Ja, het is geen bekend nummer, maar heel veel nummers uit Bollywood worden dus gecoverd uit andere landen, uit andere streken. Vaak denken we van, hey, ze hebben het bedacht in Bollywood, maar dan is het dus niet zo. Uit de film Dil To Pagal Hai was dat. En we gaan over naar de stem van Arijit Singh. De stem van Arijit Singh samen met Roshi Kholi. Haar filmkanaam is Sono Ki Tito Ki Sweetie.

तू न जाने आज पास है खुदा uit de film Anjana Anjani uit het jaar 2010. Ja, dat was de eerste film met zowel Ranbir als Priyanka Chopra. En ja, later werkte ze samen. Dat was in het jaar 2012, twee jaar later. En dat was in de film Barfi. Ja, ik groep Surat Gana Rahaye. En dat was het nummer Tuna Jane Asepas He Guda. Ujala Radio, hij is Sunwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze fantastische dag en van deze fantastische momenten die we hier beleven bij Ujala Radio. Robi Amit Jairam Kesaat.

Film kan naam heet Jab Tak Hai Jaan. En dit was ook de titeltrack uit deze film. Ja, alweer uit het jaar 2012 met in de hoofdrol onder andere Katrina Kaif samen met Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Ja, we genieten van de mooiste nummers en de heerlijkste gana bij jouw favoriete radiostation Ujala Radio Orwobi Amit Jairam Kesat. Mooi mooi gana, goed zoet het gana. En tussendoor ook een beetje Dhamaka en Love Gana. We mengen alles door elkaar heen.

Ja, een heerlijke Punjabi flavor. De stem van Sachin Sachit Parampara. Organische naam heet Malanga Sajana. Ja, we genieten van deze prachtige mooie dag. En op de achtergrond of op de voorgrond genieten we van de mooie nummers hier bij Ujala Radio. Ja, geniet van deze dag. De dag is een cadeautje. Ja, het is een verrassing met een grote strik. En de gelukkige ontvanger dag in en dag uit. Ja, dat ben jij. Ik zou zeggen, geniet van het leven en geniet van elk moment. Want het leven is niet eeuwig.

Ja, zulke nummers, Apna Banale Pia, de stem van Arijit Singh. Ja, hier kan je toch eindeloos van genieten. Film genaamd Hebedia, uit het jaar 2022. We kennen de film Dilwale uit het jaar 2015. En daar speelde Varun Dhawan samen met Kriti Senan. En de film Bhedia was dus hun tweede samenwerking na Dilwale. Ja, ook Alia Bhatt kreeg voor het eerst de rol aangeboden van het personage van Kriti Senan. Maar zij had de rol geweigerd. Niet omdat ze het niet interessant vond, maar ze had problemen met de datum. Ja, en als zij die rol had gespeeld, dan zou dat dus de vijfde film zijn geweest die Varun en Alia samen zouden hebben gemaakt. Maar goed, het is dus Varun Dhawan samen met Kriti Senan in de film Bhedia.

दिल जाने ना जाने क्या है आंधी ये बातें क्या. Ja, de stem herken je wel toch? Dat is de stem van Atif Aslam. Ja, die andere stem ken je misschien niet. Dat is de stem van Abdullah Siddiqui. Ja, niet zo bekend, maar hij is wel steeds meer bekend terrein aan het veroveren. Ja, hij begon op 11-jarige leeftijd met het produceren van Engelstalige elektronische muziek. En begon deze als onafhankelijk artiest uit te brengen toen hij 16 was. Ja, en ook deze man is afkomstig uit Pakistan, net als Atif Aslam. En hij is geboren in Lahore. Ujala Radio, hey, Sunwalo. Jahan, pio, aap, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze prachtige, mooie dag. Geniet van deze mooie momenten die we met ons meebrengen via de mooiste Ghana hier bij Ujala Radio.

Ja, het is misschien een beetje lastig te verstaan. Tomake chai, okar matlab hai, ik wil jou, I want you. Ja, de stem van Arijit Singh, dit keer in een andere taal. Anders dan Hindi, dan wat je misschien gewend bent. Dit is Bengaals en gezongen door niemand minder dan Arijit Singh. Ja, en hij zingt niet alleen Bengaals. Hij heeft liedjes opgenomen in verschillende talen. En hij heeft zichzelf gevestigd als een van de leidende playbackzingers van Bollywood. En dan heb ik het dus over Arijit Singh. Geboren op 25 april 1987. Ja, een jonge kerel. Ja, we verschillen niet veel in leeftijd. Ujala Radio, hey, sunwalo. Dunya ka majur, Hindustani Hit Radio. De zender die jou energie geeft, die jou een goed gevoel geeft, die ervoor zorgt dat je gelukkig bent vandaag.

Yes, BrazzaFest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrazzaFest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, BrazzaFest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kitaar. Miss Unch, B-Tune, Steve. Dimes met Avid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshan.

0: Dansgroepen Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaat, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Chili, chili, chili, chili, Brasa Fest, too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toek het tickets na Henga. Toek ticket na Geriedlewarden. Of toen wacht ik erin. Of zoals ik het heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Arre, soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht. Een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistidumeer. Top Hijab. naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer hè.
6: Rani Bechari.
7: अरे रानी रानी सुन तू नाजा नाजा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldi kar rani jaldi kar raja se bolna chali ghume chali brasa fest ha 100 tujhe ye brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl

U luistert naar de grootste en dat is, ja toch, Ujala Radio. En wilt u reageren op onze uitzendingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar info@ujala.nl. Bellen kan alleen tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

एंड हेमंत कुमार जी। Deze komt uit de film Petita, uit het jaar 1953 zelfs.

Ik heb een paar oude nummers gedraaid toch, vandaag, maar deze gaat zelfs terug in het jaar 1949. Film Dulari Kagit, Mohammed Rafi Saheb se aap sunen.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. 4 mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. 2 verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar halfnaakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Yesilgöz waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. 1 persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Hilawe, hilawe,
0: hilawe. Tumangi hilawe, ha? Tumangi hilawe to chali brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet trek hier toch? Heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behouder nakker. Draai, draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, chali gomina, chali hilawe, chali brasafes. 100 toe jayir brasafes toch? Bestel nu via www.brasafes.nl.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुनना। Chili Brasa Fest, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga hojaga, dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jolieke, Chili Gume, Chili Brasa Fest. Brasa Fest, bestel nu via www.brasafest.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije produceert nog een kwart door lage Donauwaterstand. Vrachttreinen staan maandag stil. In Hamburg liepen 300.000 mensen mee in de Pride. Een record. En een week na de aanslag in Berlijn. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en 15 gewonden. Brand brak uit na de explosie. Franse premier Le Cornu meldt dat natuurbranden bij Bordeaux en Var onder controle zijn. Brand in Var stak opnieuw op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Yes, BrazzaFest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrazzaFest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, BrazzaFest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten dongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? Toh hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

Are soon. Hey, yeah, oh, soon. Mooiste soon. Ha, Chili Brasa Fest. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooiste soon, hega. Toe Jodike. Toe draai nakker. Chili Gume, Chili Brasa Fest. Ha, Chili 100. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. In Hamburg liepen 300.000 mensen mee in de Pride. Een record. En een week na de aanslag in Berlijn. De sfeer was vredig. Bij een explosie in een Moskous restaurant zijn 3 doden en 15 gewonden gevallen. Het restaurant was gesloten. Prins William is diep bedroefd om het overlijden van bergbeklimmer Nirmal Poorja en 9 anderen bij Broad Peak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: देखा यू आर
1: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio.

0: कमाल करती हो।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden. Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80 jaar.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Soprano's.

Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten